0: giteux. Als talent bellen we de napep. Wil ton bossak met een kicket. Zoals hem les kust een beker. Wil ton bossak met een kicket. Chocolate map in publieket. Jullie kobrigad. Mij het een kickdown. Kurwa met geen staan, kraten tot kornok, nam ik van Stiesmar. Rieden je rietkab. Je stubbiet de hitwijn. Samen met niet naam, als men om wie staat, nam laat ook die staan.
1: Ik wil dat ombre dat blijkt, om iets hier te kosten, mocht schrik. Wat zie ik